American Girl van Harry Styles en Dean de Behaupt. Is het Kat New York? Onderweg gaat Dolly Parton een keer een song van Rijk zongen. En vooral die die het Kat mee gezongen hebben, die Kat nog mee met Sing Songs. Allemaal een riesen song. Loont zich dan auf dem Heimwagen mal schnell im Stau?